Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering heeft eindelijk een akkoord bereikt over drie moeilijke dossiers: energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting, na een marathonvergadering die gistermiddag begon. De vorige twee keer lukte dat niet, nu zijn de ministers er dus wel uitgeraakt. Ze wil de regering extra besparen door voor elke drie vertrekkende ambtenaren nog maar één nieuwe aan te nemen. Er worden meer middelen uitgetrokken om energiezuinig te bouwen en renoveren. De details van de maatregelen in het pakket worden straks om 11 uur toegelicht tijdens een persconferentie. Een jongeman van 23 is door het Assizehof van West-Vlaanderen veroordeeld tot 20 jaar cel voor de dood van Milan Meert van 15. De feiten gebeurden in september 2021 op een verjaardagsfeest in Oostkamp, waar het slachtoffer met een bajonet werd neergestoken na een ruzie. De jury achtte de man schuldig aan doodslag en volgde daarmee de eis van het Openbaar Ministerie. Acht andere betrokkenen kregen lichtere straffen, zoals werkstraffen, celstraffen met uitstel of een geldboete. De Verenigde Staten hebben zeven Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz na aanvallen van Iran op Amerikaanse schepen. Iran heeft op zijn beurt ook een grote oliecite in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Volgens de Emiraten zijn ook drie Iraanse raketten uit de lucht gehaald. En in Oman zijn nog eens twee mensen gewond geraakt bij een aanval op een woongebouw. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. De prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. De rechtsachter viel dit seizoen op met sterke prestaties en doelpunten. In de competitie scoorde hij al 8 keer en daar kwamen nog eens 4 goals bij in de Europa League. Een knappe bekroning dus voor El Ouadi. De ochtend start vaak zwaar bewolkt met kans op nevel en mist. Het is tijdelijk droger, maar langzaam verwachten we lichte tot matige regen vanaf het zuiden van het land. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering heeft eindelijk een akkoord bereikt over drie moeilijke dossiers: energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting, na een marathonvergadering die gistermiddag begon. De vorige twee keer lukte dat niet, nu zijn de ministers er dus wel uitgeraakt. Ze wil de regering extra besparen door voor elke drie vertrekkende ambtenaren nog maar één nieuwe aan te nemen. Er worden meer middelen uitgetrokken om energiezuinig te bouwen en renoveren. De details van de maatregelen in het pakket worden straks om 11 uur toegelicht tijdens een persconferentie. Een jongeman van 23 is door het Assizehof van West-Vlaanderen veroordeeld tot 20 jaar cel voor de dood van Milan Meert van 15. De feiten gebeurden in september 2021 op een verjaardagsfeest in Oostkamp, waar het slachtoffer met een bajonet werd neergestoken na een ruzie. De jury achtte de man schuldig aan doodslag en volgde daarmee de eis van het Openbaar Ministerie. 8 andere betrokkenen kregen lichtere straffen, zoals werkstraffen, celstraffen met uitstel of een geldboete. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz na aanvallen van Iran op Amerikaanse schepen. Iran heeft op zijn beurt ook een grote oliecite in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Emiraten zijn ook 3 Iraanse raketten uit de lucht gehaald. En in Oman zijn nog eens 2 mensen gewond geraakt bij een aanval op een woongebouw. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. De prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. De rechtsachter viel dit seizoen op met sterke prestaties en doelpunten. In de competitie scoorde hij al 8 keer en daar kwamen nog eens 4 goals bij in de Europa League. Een knappe bekroning dus voor El Ouadi. De ochtend start vaak zwaar bewolkt met kans op nevel en mist. Het is tijdelijk droger, maar langzaam verwachten we lichte tot matige regen vanaf het zuiden van het land. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen hetzelfde weer.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdag.

bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

opstaan, wakker worden dinsdagochtend. Alan Theo en No Olvidarás. Een hele goede morgen, 5 mei vandaag. Leuk dat je luistert naar Land van Maas. Dit is de Wakkere Waaslander tot 9 uur. En daar hoort ook een streepje muziek bij van Bryan Adams. Enfin, zeg maar een grote streep. Dat

Michael Jackson, eind jaren 80. I Just Can't Stop Loving You. En daarvoor Shakira en Zoo. Nog altijd haar nieuwe platen. En we houden het nog even rustig vanochtend. Tussen de koffie door Boston. More Than a Feeling.

12 jaar oud ondertussen. En not the only one. Dat had hij goed door. Dat was Sam Smith. Er kan nog wat regen vallen vanochtend. Nadien kans op zon, maximaal rond 13 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Let op, de prijzen aan de pomp zijn weer gestegen vandaag. Hè? Hou rekening mee. Toch misschien wel iets meer het fietsje nemen. Save a prayer uit uw 80's, Duran Duran.

0: Radio Land van Waas. Regionieuws.
1: In het Lokersgehucht Heijende is de politie gisterochtend binnengevallen in een oude hoeve aan de Heijendestraat. Bij de inval ontdekten speurders een professioneel ingerichte cannabisplantage. Over de omvang van de plantage en mogelijke arrestaties is voorlopig nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog verder. Restaurant Nova in de Collegestraat in Sint-Niklaas heeft een groene Michelinster in de wacht gesleept. Die prestigieuze onderscheiding bekroont restaurants die sterk inzetten op duurzaamheid binnen de gastronomie. Chefkok Guy de Jonge reageert trots op de erkenning. Volgens hem is de ster niet alleen een mooie beloning voor het team, maar ook een extra troef voor Sint-Niklaas en het Waasland. Feest in het handbal afgelopen weekend, want de dames van DHC Waasmunster zijn kampioen in hun reeks. En dat voor het tweede jaar op rij. Vorige week was de titel al binnen nadat concurrent Tor Iezegem punten liet liggen. Maar gisteren zette Waasmunster de kroon op het werk met een overwinning tegen diezelfde West-Vlaamse ploeg. Na een sterke wedstrijd met een knappe aanvallen won DHC met 32-30. Daarna volgde de huldiging en kon het kampioenenfeest echt beginnen in Waasmunster. Dankzij de titel promoveert DHC Waasmunster en speelt de ploeg volgend seizoen in de Liga. Dit was het regionieuws bij Radio Land van Waas.

Set Lady With My Man. Ze was getrouwd met een Amerikaanse Nederlander die luisterde naar de naam Adam Curry, presentator op Z100 in New York, een Amerikaanse radiozender. En ook bij MTV. En natuurlijk sprak hij vlotjes Nederlands. Hij presenteerde ook Curry en Van Inkel op Radio Veronica toen, heel lang geleden. Patricia Pai was dat. I Never Break Your Heart, de belofte van de Backstreet Boys.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Ultra. Een van de nieuwe platen uit de hitlijsten die je meteen een goed gevoel doen krijgen. Op deze dinsdagochtend 5 mei. Goedemorgen. En leuk dat je luistert naar Radio Land van Maas. Dit is de Wakkere Waaslander. Tot 9:00 met Black Eyed Peas die richting uitkomt. Maar eerst terug naar 1987. Dit is de Amerikaanse discoband The Whispers. Een van hun hits heet Rocksteady.

Wakkere Waaslander, op dinsdagochtend, goedemorgen. Zometeen deel 2, je bent up-to-date met het nieuws van 8 uur en vooral veel muziek die je richting uitkomt. Ook tussen 8 en 9, Celine Dion komt er straks aan. My Heart Will Go On. Ze gaat binnenkort optreden in Parijs en ik hoop dat je kaartjes hebt. Dit komt uit de jaren 80. Stranglers, je herkende ze. Dit is Golden Brown.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse regering heeft eindelijk een akkoord bereikt over drie moeilijke dossiers: energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting, na een marathonvergadering die gistermiddag begon. De vorige twee keer lukte dat niet, nu zijn de ministers er dus wel uitgeraakt. Ze wil de regering extra besparen door voor elke drie vertrekkende ambtenaren nog maar één nieuwe aan te nemen. Er worden meer middelen uitgetrokken om energiezuinig te bouwen en renoveren. De details van de maatregelen in het pakket worden straks om 11 uur toegelicht tijdens een persconferentie. Een jongeman van 23 is door het Assizehof van West-Vlaanderen veroordeeld tot 20 jaar cel voor de dood van Milan Meert van 15. De feiten gebeurden in september 2021 op een verjaardagsfeest in Oostkamp, waar het slachtoffer met een bajonet werd neergestoken na een ruzie. De jury achtte de man schuldig aan doodslag en volgde daarmee de eis van het Openbaar Ministerie. Acht andere betrokkenen kregen lichtere straffen, zoals werkstraffen, celstraffen met uitstel of een geldboete. De Verenigde Staten hebben zeven Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz na aanvallen van Iran op Amerikaanse schepen. Iran heeft op zijn beurt ook een grote oliesite in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Volgens de Emiraten zijn ook drie Iraanse raketten uit de lucht gehaald. En in Oman zijn nog eens twee mensen gewond geraakt bij een aanval op een woongebouw. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. De prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. De rechtsachter viel dit seizoen op met sterke prestaties en doelpunten. In de competitie scoorde hij al 8 keer en daar kwamen nog eens 4 goals bij in de Europa League. Een knappe bekroning dus voor El Ouadi. De ochtend start vaak zwaar bewolkt met kans op nevel en mist. Het is tijdelijk droger, maar langzaam verwachten we lichte tot matige regen vanaf het zuiden van het land. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen hetzelfde weer.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen. Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcel.com.

0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Bij momenten is het nog altijd een beetje het wilde westen in de US of A. Will Smith uit de gelijknamige film, dat was de Wild Wild West. Goedemorgen, 5 mei vandaag. Dit is de Wakkere Waaslander tot 9 uur. Voor we natuurlijk weer aan de classics ochtend beginnen. 2 uur lang alleen maar hits uit de 70s, 80s en 90s. Straks Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Maar eerst terug naar het eind van de jaren 80. Toen had U2 een hit te pakken. Dit hier, With or Without You.

Ze had de vibes. Ze vulde de kamer. When you walk in the room. Paul Carrick, zijn hart ging iets harder slaan. Wie er ook altijd wel de ruimte een beetje vulde, was Elton John. Dit is Your Song.

0: op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Radio Land van Waals.
4: De nummer 1 in hits en classics. Dit

Heerlijk hè, om dit nog eens terug te horen. Simply Red in Jericho. Er kan wat regen vallen. Maar nadien is er weer kans op zon vandaag met maximum temperaturen rond een graad of 13. Dat is niet zoveel natuurlijk, want we hebben al temperaturen gehad die richting de 20 graden gingen vorige week. Maar er is goed nieuws. De maand mei zou een zonnige mei maand kunnen worden. En misschien kijken we dan ook uit naar een zonnige zomer. Een zomer om verliefd te worden. So in love with you met Duke.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In het Lokersgehucht Heijnde is de politie gisterochtend binnengevallen in een oude hoeve aan de Heijendestraat. Bij de inval ontdekten speurders een professioneel ingerichte cannabisplantage. Over de omvang van de plantage en mogelijke arrestaties is voorlopig nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog verder. Restaurant Nova in de Collegestraat in Sint-Niklaas heeft een groene Michelinster in de wacht gesleept. Die prestigieuze onderscheiding bekroont restaurants die sterk inzetten op duurzaamheid binnen de gastronomie. Chefkok Guy de Jonge reageert trots op de erkenning. Volgens hem is de ster niet alleen een mooie beloning voor het team, maar ook een extra troef voor Sint-Niklaas en het Waasland. Feest in het handbal afgelopen weekend, want de dames van DHC Waasmunster zijn kampioen in hun reeks en dat voor het tweede jaar op rij. Vorige week was de titel al binnen nadat concurrent Tor Isegem punten liet liggen. Maar gisteren zette de Waasmunster de kroon op het werk met een overwinning tegen diezelfde West-Vlaamse ploeg. Na een sterke wedstrijd met een knappe aanvallen won DHC met 32-30. Daarna volgde de huldiging en kon het kampioenenfeest echt beginnen in Waasmunster. Dankzij de titel promoveert DHC Waasmunster en speelt de ploeg volgend seizoen in de Liga. Dit was het regionieuws bij Radio Land van Waas.

Tonight is Ladies Night voor alle vrouwen. Het zal daar een feestje zijn. Doe de ramen en deuren maar dicht, want er zal wat afgerondeld en gefeest worden. Cool and the Gang, als je die hoort op de radio, is het altijd feest. Dat was Ladies Night. Bebe Rexha en Fateless hebben een nieuwe plaat, die heet New Religion. Die draaien we zometeen na Post Malone en Circles. Deze van Jimmy Cliff uit de jaren 80. De wakkere Baaslander op dinsdag. We all

Deze zomer is er het WK voetbal in de Verenigde Staten en La Copa de la Vida. Die vond ook plaats in 1998. Ricky Martin zorgde toen voor de muziek. Zometeen naar deze van de Skeps. Dit komt uit ons eigen land. Dit heet Crystal Ice.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Supermarkten en voedingswinkels mogen vanaf 2027 opnieuw sigaretten en vapes verkopen. Sinds april vorig jaar is dat verboden voor winkels met een oppervlakte van meer dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is de beslissing van minister van Volksgezondheid Van den Broeke discriminerend. De minister benadrukt dat België nog altijd een rechtsstaat is en legt zich neer bij het oordeel van het Hof. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een mogelijk zevende besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. In totaal zijn er zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Daar zijn ook twee Belgen bij. Niemand mag het schip verlaten en iedereen moet in zijn eigen hut blijven. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. 4 passagiers zijn ziek en 1 van hen is er zelfs erg aan toe. 1 op de 10 werknemers in ons land heeft vorig jaar een loonsverhoging gekregen. Dat toont een onderzoek van Atentia aan. Het HR-bedrijf onderzoekt de lonen van zo'n 250.000 mensen. Vooral mannen in de industrie kregen opslag. Vrouwen die een loonsverhoging kregen, gingen er gemiddeld wel meer op vooruit dan mannen. Amsterdam gaat reclame voor producten met een hoge CO2-uitstoot, zoals vlees en benzinewagens, op bepaalde plaatsen verbieden. De maatregel geldt onder meer in bushokjes en in trein- en metrostations. De media en winkels mogen er wel nog reclame voor maken. Met het initiatief wil de Nederlandse hoofdstad de strijd tegen de klimaatverandering opvoeren. In het centrum van Colombia zijn 9 mensen omgekomen bij een explosie in een steenkoolmijn. 6 anderen zijn gered en liggen in het ziekenhuis. De mijn ligt zo'n 74 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een ophoping van gas. Vandaag kan er eerst nog wat regen vallen, later wordt het droog tot de avond. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden. Morgen valt er bijna de hele dag regen, het wordt dan nog kouder met maxima tot 10 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: De volle feesten in Lokeren hebben nieuwe namen toegevoegd aan de affiche. En daarmee is de affiche dan ook helemaal compleet. Het gaat meer bepaald om donderdag 6 augustus. Want dan duikt men de donkere jaren 80 in met een New Wave avond. Met onder andere als headliner de Britse New Wave synthpoplegende Blancmange. Volle feesten vinden plaats van 31 juli tot 9 augustus. Toegang is gratis en alle info is te vinden op www.vollefeesten.be. In Lokeren is er Schurken en Schoften, het toonmoment van de afdeling Woord- en Dramastudio van de Kunstacademie Terbeuken in Lokeren. Op woensdag 6 en op vrijdag 8 mei. De hele week werken leerlingen van de Kunstacademie er rond schurken, schoften en krapuleuze types. Inspiratie halen ze uiteraard uit het Reinaardverhaal, maar ook uit andere bronnen. Het vindt allemaal plaats in de Torenzaal, Torenstraat 1 in Lokeren, vanaf 6 uur. Toegang is gratis. Inschrijven via lokeren.be/schurken en schoften. Zondag 24 mei is de open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren, in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal te voordelen van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Supermarkten en voedingswinkels mogen vanaf 2027 opnieuw sigaretten en vapes verkopen. Sinds april vorig jaar is dat verboden voor winkels met een oppervlakte van meer dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is de beslissing van minister van Volksgezondheid Van den Broeke discriminerend. De minister benadrukt dat België nog altijd een rechtsstaat is en legt zich neer bij het oordeel van het Hof. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een mogelijk zevende besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. In totaal zijn er zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Daar zijn ook twee Belgen bij. Niemand mag het schip verlaten en iedereen moet in zijn eigen hut blijven. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. 4 passagiers zijn ziek en 1 van hen is er zelfs erg aan toe. 1 op de 10 werknemers in ons land heeft vorig jaar een loonsverhoging gekregen. Dat toont een onderzoek van Atentia aan. Het HR-bedrijf onderzoekt de lonen van zo'n 250.000 mensen. Vooral mannen in de industrie kregen opslag. Vrouwen die een loonsverhoging kregen, gingen er gemiddeld wel meer op vooruit dan mannen. Amsterdam gaat reclame voor producten met een hoge CO2-uitstoot, zoals vlees- en benzinewagens, op bepaalde plaatsen verbieden. De maatregel geldt onder meer in bushokjes en in trein- en metrostations. De media en winkels mogen er wel nog reclame voor maken. Met het initiatief wil de Nederlandse hoofdstad de strijd tegen de klimaatverandering opvoeren. In het centrum van Colombia zijn 9 mensen omgekomen bij een explosie in een steenkoolmijn. 6 anderen zijn gered en liggen in het ziekenhuis. De mijn ligt zo'n 74 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een ophoping van gas. Vandaag kan er eerst nog wat regen vallen, later wordt het droog tot de avond. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden. Morgen valt er bijna de hele dag regen, het wordt dan nog kouder met maxima tot 10 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Landvoort.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Supermarkten en voedingswinkels mogen vanaf 2027 opnieuw sigaretten en vapes verkopen. Sinds april vorig jaar is dat verboden voor winkels met een oppervlakte van meer dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is de beslissing van minister van Volksgezondheid Van den Broeke discriminerend. De minister benadrukt dat België nog altijd een rechtsstaat is en legt zich neer bij het oordeel van het Hof. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een mogelijk zevende besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. In totaal zijn er zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Daar zijn ook twee Belgen bij. Niemand mag het schip verlaten en iedereen moet in zijn eigen hut blijven. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. 4 passagiers zijn ziek en 1 van hen is er zelfs erg aan toe. 1 op de 10 werknemers in ons land heeft vorig jaar een loonsverhoging gekregen. Dat toont een onderzoek van Atentia aan. Het HR-bedrijf onderzoekt de lonen van zo'n 250.000 mensen. Vooral mannen in de industrie kregen opslag. Vrouwen die een loonsverhoging kregen, gingen er gemiddeld wel meer op vooruit dan mannen. Amsterdam gaat reclame voor producten met een hoge CO2-uitstoot, zoals vlees en benzinewagens, op bepaalde plaatsen verbieden. De maatregel geldt onder meer in bushokjes en in trein- en metrostations. De media en winkels mogen er wel nog reclame voor maken. Met het initiatief wil de Nederlandse hoofdstad de strijd tegen de klimaatverandering opvoeren. In het centrum van Colombia zijn 9 mensen omgekomen bij een explosie in een steenkoolmijn. 6 anderen zijn gered en liggen in het ziekenhuis. De mijn ligt zo'n 74 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een ophoping van gas. Vandaag kan er eerst nog wat regen vallen, later wordt het droog tot de avond. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden. Morgen valt er bijna de hele dag regen, het wordt dan nog kouder met maxima tot 10 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

Dat was George Ezra met Anyone For You. Hele goede morgen, het is dinsdag. En vanmorgen tussen 7 en 9 uur zat Michiel hier alweer. Hij komt trouwens later op de dag nog eens terug. En hopelijk hebben jullie ook wat genoten van onze classic hits Ochtend Non-Stop. Dat was daarnet tussen 9 en 11 uur. Nu ben ik eens tot 12 uur met onder andere Gorky uit 92, Mia.

Het is niet zo vaak dat ze samenwerken, maar dit keer wel het geval. Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. En Laura Tesoro die heeft ook Team Laura in The Voice. Maar in The Voice is er ook de comeback stage. En die drie finalisten die zijn ook bekend. En een van die drie is iemand die van Mechelen naar Lokeren is verhuisd. Dat is Timon. En hij doet nu vrijdag ook mee aan de live shows van The Voice. Dit is Gloria Estefan trouwens samen met de Miami Sound Machine. Can't Stay Away From You.

hoorde Gypsy Rhythm. En dit is een berichtje voor de mensen die sportief zijn, die graag fietsen en misschien ook wel graag gratis naar de Rapencross gaan in Lokeren. Want de stad Lokeren die lanceert namelijk met lokale fietsclubs en ook de VZW Rapencross een actie Trap Richting Rapencross. En als je als fietser deelneemt aan minstens van 3 van de 5 georganiseerde toertochten, dan krijg je gewoon een gratis ticket voor de Rapencross. Rapencross die is er dit jaar op 21 november trouwens. En waar vind je alle info? Wel gewoon op lokeren.be/trap-richting-rapencross.

0: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeifeesten in Melkselen, met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work, met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen, nadien ook nog verkiezing van Prinsje en Prinsesje, en om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer en om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melzelen.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Cliff Richard zong het in 1985. She's so beautiful. En je mag zelf kiezen aan wie jij het opdraagt. Reggie die is afgelopen weekend ook wel een beetje geschrokken, maar in de goede zin. Hij was namelijk 2 maanden geleden 50 jaar geworden. En zijn vrouw Christel die heeft voor hem dit weekend, dus al wel 2 maanden later, maar beter laat dan nooit natuurlijk, ze heeft dit weekend voor hem een verrassingsfeest georganiseerd. Dat was natuurlijk een groot feest. En helemaal in het teken van zijn geliefde Zuid-Afrika. We were

0: Deze keer niet de live versie, want zo is hij ook bekend natuurlijk. Uit 1977 was dit Peter Gabriel met Salisbury Hill. We gaan naar 12 uur. Maak er nog een fijne dinsdag van. En dit is nog Usher.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Supermarkten hebben vorig jaar 10% meer voeding teruggeroepen dan in 2024. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat vooral om vlees en kaas met schadelijke bacteriën als salmonella en listeria en groente en fruit met te veel pesticiden. In totaal zijn 378 voedingsproducten uit de rekken gehaald. Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet. Wel zijn veel bedrijven een pak alerter geworden en delen de Europese lidstaten vlotter informatie als er een probleem opduikt. Brussel bindt de strijd aan tegen chemsex. Dat is seksueel contact onder invloed van harddrugs. Artsen stellen al maar meer overdosissen, psychoses en overlijdens vast bij mensen die dit doen. Het fenomeen zit in de lift, vooral bij homoseksuele mannen. De middelen die ze innemen of snuiven zijn vaak synthetisch, wat de risico's nog vergroot. Door chemsex neemt ook de kans op SOA's toe, omdat gebruikers minder geremd zijn en vaker onveilig vrijen. Brussel lanceerde vorige maanden een zorgproject om het probleem aan te pakken. Wie deze zomer met het vliegtuig op reis vertrekt, moet zich geen zorgen maken over een tekort aan kerosine. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal Europa genoeg brandstof hebben, ondanks de aanhoudende problemen in de zeestraat van Hormuz. Daar passeert zowat 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer. Als de blokkade blijft, dreigt er wel een tekort tegen november. In een stad in de Chinese provincie Hunan zijn zeker 21 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Zeker 60 anderen raakten gewond en verschillende mensen zijn nog vermist. Enkele gebouwen storten in. Er zijn bijna 500 hulpverleners naar het rampgebied gestuurd. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De Chinese president Xi Jinping eist een snel en grondig onderzoek. Hij wil ook dat vuurwerkfabrieken de veiligheidsvoorschriften strenger naleven. Het is overwegend grijs en hier en daar kan er wat motregen vallen bij zo'n 13 graden. Morgen mogen we veel regen verwachten en halen we nog maar 10 graden. Vanaf donderdag belooft het opnieuw droger, zonniger en zachter te worden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdag.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Hot Chocolate en Girl Crazy. Ja, het is inderdaad een beetje weer voor een warme chocolademelk bijna. Hè. Wij zijn in elk geval vrolijker dan het weer met onze muziek. Toch, tot 1 uur de beste hits en classics van Land van Maas. Te beginnen hier met Joy Sims.

I'm good, zegt hij, die Jelly Roll. Maar eerlijk gezegd, dat is geen een brave jongen. Hè? Of toch zeker niet toen hij jong was, want rond zijn 20ste zat hij al in de gevangenis voor van alles en nog wat. Maar hij zal zijn leven gebeterd hebben. Dit lijkt me nu wel een brave gast, hè? Bryan Adams bij Land van Maas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Jaren 90 muziek tijdens jouw dinsdagse lunchpauze bij Land van Maas met Mylène Farmer. Er is een Michelinster uitgedeeld in Sint-Niklaas. Voor wie en waar? Dat is een van de items in ons regionale nieuws. Zometeen na Miles Smith.

0: Radio Land van Waas. Regionieuws.
1: In het Lokersgehucht Heijende is de politie gisterochtend binnengevallen in een oude hoeve aan de Heijendestraat. Bij de inval ontdekten speurders een professioneel ingerichte cannabisplantage. Over de omvang van de plantage en mogelijke arrestaties is voorlopig nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog verder. Restaurant Nova in de Collegestraat in Sint-Niklaas heeft een groene Michelinster in de wacht gesleept. Die prestigieuze onderscheiding bekroont restaurants die sterk inzetten op duurzaamheid binnen de gastronomie. Chefkok Guy de Jonge reageert trots op de erkenning. Volgens hem is de ster niet alleen een mooie beloning voor het team, maar ook een extra troef voor Sint-Niklaas en het Waasland. Feest in het handbal afgelopen weekend, want de dames van DHC Waasmunster zijn kampioen in hun reeks. En dat voor het tweede jaar op rij. Vorige week was de titel al binnen nadat concurrent Tor Isegem punten liet liggen. Maar gisteren zette Waasmunster de kroon op het werk met een overwinning tegen diezelfde West-Vlaamse ploeg. Na een sterke wedstrijd met een knappe aanvallen won DHC met 32-30. Daarna volgde de huldiging en kon het kampioenenfeest echt beginnen in Waasmunster. Dankzij de titel promoveert DHC Waasmunster en speelt de ploeg volgend seizoen in de Liga. Dit was het regionieuws bij Radio Land van Waas.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
3: Smet.

blijft toch goed, hè, die muziek van Chrissy Hynde en The Pretenders. Brass in Pockets, begin jaren 80. Als jij graag fietst, wel, dan is dat heel goed voor jouw mentale gezondheid. Zo beweren toch 6 vrienden uit Sinai, die op zondag dan ook, zondag 20 juni beter, een evenement organiseren, een fietsevenement, en dat heet Ride for Happiness. Ze willen daarmee de mensen in beweging zetten en tegelijkertijd aandacht vragen voor het belang van mentale gezondheid bij het fietsen. De opbrengst van Ride for Happiness gaat volledig naar een goed doel, en dat heeft ook met mentale gezondheid te maken.

zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 in het Lokerse

Als je de wachtlijsten van de plastische chirurgen bekijkt, dan zou je wel willen geloven, hè, dat iedereen forever young wil blijven. DJ Licious en Milo. David Bowie, ondertussen alweer 10 jaar geleden, in januari dan, dat hij overleed. Hier is hij nog eens.

Maar wel, dat is nu een van mijn favoriete artiesten, zie. Jamiroquai. En daarmee is de lunchpauze zo goed als afgelopen. Dadelijk om 1 uur is er Nationaal Nieuws en dan neemt Jeroen het over. Jeroen Verkruijsen met Waasland werkt. Heel fijn programma, met zelfs een quiz erbij. Fijn om de middag mee te vullen. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Dit zijn nog de Eagles.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Supermarkten hebben vorig jaar 10% meer voeding teruggeroepen dan in 2024. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat vooral om vlees en kaas met schadelijke bacteriën als salmonella en listeria en groente en fruit met te veel pesticiden. In totaal zijn 378 voedingsproducten uit de rekken gehaald. Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet. Wel zijn veel bedrijven een pak alerter geworden en delen de Europese lidstaten vlotter informatie als er een probleem opduikt. Brussel bindt de strijd aan tegen chemsex. Dat is seksueel contact onder invloed van harddrugs. Artsen stellen al maar meer overdosissen, psychoses en overlijdens vast bij mensen die dit doen. Het fenomeen zit in de lift, vooral bij homoseksuele mannen. De middelen die ze innemen of snuiven zijn vaak synthetisch, wat de risico's nog vergroot. Door chemsex neemt ook de kans op SOA's toe, omdat gebruikers minder geremd zijn en vaker onveilig vrijen. Brussel lanceerde vorige maanden een zorgproject om het probleem aan te pakken. Wie deze zomer met het vliegtuig op reis vertrekt, moet zich geen zorgen maken over een tekort aan kerosine. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal Europa genoeg brandstof hebben, ondanks de aanhoudende problemen in de zeestraat van Hormuz. Daar passeert zowat 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer. Als de blokkade blijft, dreigt er wel een tekort tegen november. In een stad in de Chinese provincie Hunan zijn zeker 21 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Zeker 60 anderen raakten gewond en verschillende mensen zijn nog vermist. Enkele gebouwen storten in. Er zijn bijna 500 hulpverleners naar het rampgebied gestuurd. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De Chinese president Xi Jinping eist een snel en grondig onderzoek. Hij wil ook dat vuurwerkfabrieken de veiligheidsvoorschriften strenger naleven. Het is overwegend grijs en hier en daar kan er wat motregen vallen bij zo'n 13 graden. Morgen mogen we veel regen verwachten en halen we nog maar 10 graden. Vanaf donderdag belooft het opnieuw droger, zonniger en zachter te worden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei. En wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink Twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Lovely One, de Jacksons. Ja, de stem die had je herkend, hè, van Michael Jackson. Ontegensprekelijk. Goedemiddag, iets over één. Het is Land van Waas op een grijze en ook natte dinsdagmiddag.
1: We gaan weer

jouw dinsdagmiddag. We gaan die samen doorbrengen. Jij werkt, ik draai de hitse classics. Jouw soundtrack van je werkmiddag. Met in Italiano, il volo, zucchero, sugar, fornaciari bij Lam van Waas.

Dit is een oorwormpje bij Landval Waas. Er is een lighthouse, Love Grows, where my rosemary grows. Prachtig toch? Dit is Landval Waas, Waasland werkt, mensen meteen, de Waasse weerkaarten. Met straks een culinaire tip. Eerst Gorillaz & Sparks.

diepgravend literair stukje tekst van Imagination. Shubi do da daba dubi. En zo verder bij Land van Maas. Ja, weerkaarten bij ons zijn grijs, maar de regen die is intussen al weggetrokken uit onze regio. Die gaat naar het oosten. Wij krijgen vanmiddag droog weer, maar grijs bij 17 graden. Maar er komt opnieuw regen aan in de loop van de avond. En zeker morgen regen bij amper dan 13 graden. We gaan bibberen. Donderdag zon met wolken en 15 graden. Vrijdag, en dan komt de verbetering, vrijdag 20 graden met zon en wolken. En zaterdag zon met wolken en 22 graden.

0: Radio Land van Waas. Regio Nieuws.
1: In het Lokersgehucht Heijende is de politie gisterochtend binnengevallen in een oude hoeve aan de Heijendestraat. Bij de inval ontdekten speurders een professioneel ingerichte cannabisplantage. Over de omvang van de plantage en mogelijke arrestaties is voorlopig nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog verder. Restaurant Nova in de Collegestraat in Sint-Niklaas heeft een groene Michelinster in de wacht gesleept. Die prestigieuze onderscheiding bekroont restaurants die sterk inzetten op duurzaamheid binnen de gastronomie. Chefkok Guy de Jonge reageert trots op de erkenning. Volgens hem is de ster niet alleen een mooie beloning voor het team, maar ook een extra troef voor Sint-Niklaas en het Waasland. Feest in het handbal afgelopen weekend, want de dames van DHC Waasmunster zijn kampioen in hun reeks. En dat voor het tweede jaar op rij. Vorige week was de titel al binnen nadat concurrent Tor Isegem punten liet liggen. Maar gisteren zette Waasmunster de kroon op het werk met een overwinning tegen diezelfde West-Vlaamse ploeg. Na een sterke wedstrijd met een knappe aanvallen won DHC met 32-30. Daarna volgde de huldiging en kon het kampioenenfeest echt beginnen in Waasmunster. Dankzij de titel promoveert DHC Waasmunster en speelt de ploeg volgend seizoen in de Liga. Dit was het regionieuws bij Radio Land van Waas.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Lost Frequencies. What is Love bij Land van Waas. In Waasland werkt straks trouwens onderweg onder andere Paul Young.

0: Smoky Mexican Girl bij Land van Waas. Het is tijd voor deze hier.
1: De slimste Waaslander.
0: Ja, we zoeken opnieuw een slimste Waaslander vandaag. En het is een vraag voor muziekliefhebbers, schuine streep, liefhebbers van grote evenementen. Want of u nu wil of niet, het komt eraan, het Eurovisie Songfestival. Maar de vraag is vandaag, welk land won vorig jaar? En dus, in welk land is het dit jaar? Geen gezeur, graag in de mailbox. Gewoon het antwoord op de vraag, want ik ken het al, op mijn Facebook-tijdslijn. Het is alweer begonnen. Het jaarlijkse gezeur en gezaag over Eurosong. Het is er, mensen, het is er. Kijk niet. Ik ga kijken voor onze Belgische Essila. Maar wie won vorig jaar? Welk land?

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Supermarkten hebben vorig jaar 10% meer voeding teruggeroepen dan in 2024. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat vooral om vlees en kaas met schadelijke bacteriën als salmonella en listeria en groente en fruit met te veel pesticiden. In totaal zijn 378 voedingsproducten uit de rekken gehaald. Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet. Wel zijn veel bedrijven een pak alerter geworden en delen de Europese lidstaten vlotter informatie als er een probleem opduikt. Brussel bindt de strijd aan tegen chemsex. Dat is seksueel contact onder invloed van harddrugs. Artsen stellen al maar meer overdosissen, psychoses en overlijdens vast bij mensen die dit doen. Het fenomeen zit in de lift, vooral bij homoseksuele mannen. De middelen die ze innemen of snuiven zijn vaak synthetisch, wat de risico's nog vergroot. Door chemsex neemt ook de kans op SOA's toe, omdat gebruikers minder geremd zijn en vaker onveilig vrijen. Brussel lanceerde vorige maanden een zorgproject om het probleem aan te pakken. Wie deze zomer met het vliegtuig op reis vertrekt, moet zich geen zorgen maken over een tekort aan kerosine. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal Europa genoeg brandstof hebben, ondanks de aanhoudende problemen in de zeestraat van Hormuz. Daar passeert zowat 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer. Als de blokkade blijft, dreigt er wel een tekort tegen november. In een stad in de Chinese provincie Hunan zijn zeker 21 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Zeker 60 anderen raakten gewond en verschillende mensen zijn nog vermist. Enkele gebouwen storten in. Er zijn bijna 500 hulpverleners naar het rampgebied gestuurd. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De Chinese president Xi Jinping eist een snel en grondig onderzoek. Hij wil ook dat vuurwerkfabrieken de veiligheidsvoorschriften strenger naleven. Het is overwegend grijs en hier en daar kan er wat motregen vallen bij zo'n 13 graden. Morgen mogen we veel regen verwachten en halen we nog maar 10 graden. Vanaf donderdag belooft het opnieuw droger, zonniger en zachter te worden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Beyoncé en Shakira, wat een samenwerking. En trouwens, Shakira, voorbij weekend, de sterren op Copacabana Beach bij Rio de Janeiro. Gratis concert voor 2,1 miljoen mensen. Stel je voor, zeg, Sportpaleis is er niks bij. 2,1 miljoen in één keer. De soundtrack van je werkmiddag met de beste hits en classics. Dit is Waasland Werkt bij Land van Waas. En zometeen trouwens vakbondsactie. Dat is het blokje waar jij zelf kiest wat we gaan draaien. 5 hits en classics lang en tussendoor ga ik zwijgen. Dat is beloofd.

EOF De Kunst. Waar heb ik jou meer gezien hier bij Land van Waas? Er is uitstekend nieuws. Culinair nieuws zelfs uit Sint-Niklaas, want restaurant Nova heeft een groene Michelinster gekregen. Dat is een prijs voor restaurants die zorgen voor duurzame gastronomie. En Guy en Tineke van restaurant Nova in Sint-Niklaas, die zorgen daarvoor. Al dus de jury en de controleurs van Michelin. Dus binnenkort zo'n groene ster aan de gevel bij restaurant Nova in de Collegestraat in Sint-Niklaas.

op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het Lokerse Jobbeurs.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Ik heb Coldplay, ik heb Jolomère en Flouze, ik heb Lenny Lenny, Bananarama en Anne-Marie.
2: Yeah. Nah.

0: Coldplay, Speed of Sound hier bij Land van Waas.
1: Waasland.
0: Werk. En morgen een nieuwe vakbondsactie. Je kent de formule. Jij stuurt mij 5 hits en classics door. Ik draai ze helemaal gratis en voor niks. En vooral, ik zwijg ook. Ik hou een echte vakbondsactie. Ook morgen staak ik.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
4: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter. Radio Land
5: van Waals. Jeroen Verkruijsen.

Vanessa Moyet, Week in the Presence of Beauty hier bij Land van Waas. Alleen de allergrootste hits en classics, Music Sounds Great, hier bij Land van Waas. Ook voor Nies van Drie nog, want kijk, hier is Cirque du Soleil. Dit blijft prachtig, hè? Allegria in Waasland werkt.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de zaak rond voormalig minister Didier Reinders heeft ING een minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro, dat zegt het Brusselse parket. De schikking volgt op een klacht van de Nationale Bank vorig jaar tegen ING België wegens mogelijke medeplichtigheid aan witwaspraktijken. Het dossier draait rond 200.000 euro lottogeld dat Reinders ongemerkt kon storten. Door een minnelijke schikking te betalen, stelt ING zichzelf buiten vervolging. De Vlaamse regering komt met 3 concrete maatregelen om de energiefactuur van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. Bevoegd minister Bonte wil dat we minder afhankelijk worden van het buitenland en van fossiele brandstoffen. Dat kan door meer mensen te begeleiden bij renovatieprojecten om huizen energiezuiniger te maken. Daarnaast gaat er meer geld naar de isolatie van scholen en sociale woningen. De regering kondigde ook nog een aanpassing van de begroting aan en stelde het drinkwaterplan van minister Broens voor. Bij een steekpartij in het metrostation Ribeaucourt in Brussel is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. 2 mannen kregen een discussie waarop een van hen een mes bovenhaalde en de andere man neerstak. De dader sloeg na de feiten op de vlucht. De politie probeert hem op te sporen. Vlaamse kleuters blijven achter op het vlak van taal en wiskunde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderwijsrapport. Dat vergelijkt kleuters van 5 jaar uit 8 verschillende landen. Het rapport toont ook aan dat de kloof tussen rijke en arme kinderen in Vlaanderen nog groter is dan elders. Minister Demir start in september alvast met extra taallessen voor kleuters om hun woordenschat uit te breiden. Op andere gebieden scoren 5-jarigen wel goed, zoals in geheugentraining en het herkennen van emoties. Het blijft overwegend grijs en vooral in het oosten valt er veel regen. In het westen kan de zon er wat doorkomen. Maxima rond 13 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. Vanaf donderdag zijn we opnieuw vertrokken voor enkele droge, zonnigere en warmere dagen.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Welkom bij Land van Waas. Het is Waasland werkt. Nog tot tot 4 uur. Ja, we zijn intussen al 3 voorbij. Hè. Dat zou niet gaan. Hè. Jasmin is hier, altijd weer.

0: Dionne Warwick en Heartbreaker bij Land van Waas. En dinsdagmiddag, om te vergeten, is grijs en temperatuur valt nog mee. Het zal morgen dik tegenvallen, hoor je straks in de Waasse weerkaarten.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Eerst deze agenda afwerken. We zochten namelijk naar de winnaar van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar. Ik heb van alles zien passeren, dus wat mensen zijn ook niet goed aan het volgen, maar veel mensen duidelijk wel, want wie won vorig jaar?

Geen danske voor Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Weer bij ons is grijs vandaag, maar voorlopig nog droog. Bij 17 graden, maar ik zeg voorlopig, er komt regen aan. Vooral morgen gaat het regenen bij 13 graden, dus fris. Mijn korte broek gaat terug even de kast in. Maar niet lang, want donderdag zon met wolken 15 graden. Vrijdag 20 graden met zon en wolken. En ook zaterdag 22 graden met zon en wolken. Kijk, het weekend lacht ons toe, maar let op, er komt regen aan, hè.

De Expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas dompelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Ook dit jaar zijn er weer buitenslagersfeesten in Beveren. Met onder andere vrijdag 1 mei een darts-toernooi, zaterdag 2 mei het grote Mezingfeest, zondag 3 mei een V-prijskamp, terras, kinderanimatie, vrijdag 8 mei de Moltenies, Undercover en Patrick de Zwart, zaterdag 9 mei Bart Kuil, Go Ninja Go en Willy Sommers en zondag 10 mei een kunst- en rommelmarkt, een ambachtenmarkt en Kids City. Alle info is te vinden op buitenslagers.be. De volle feesten in Lokeren hebben nieuwe namen toegevoegd aan de affiche en daarmee is de affiche dan ook helemaal compleet. Het gaat meer bepaald om donderdag 6 augustus, want dan duikt men de donkere jaren 80 in met de New Wave avond, met onder andere als headliner de Britse New Wave synthpoplegende Blancmange. Volle feesten vinden plaats van 31 juli tot 9 augustus. Toegang is gratis en alle info is te vinden op www.vollefeesten.be.

Juice Jones and the Rain. Helaas, het gaat ook regenen, maar morgen pas. Nu nog een paar droge uren bij een graad of 17. Morgen kleine tip en dan donderdag terug. Stilaan omhoog met steeds meer zon. Vanavond Antwerpen, Tame Impala, zij komen. Ik ga ook. Is it true? Tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de zaak rond voormalig minister Didier Reinders heeft ING een minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro, dat zegt het Brusselse parket. De schikking volgt op een klacht van de Nationale Bank vorig jaar tegen ING België wegens mogelijke medeplichtigheid aan witwaspraktijken. Het dossier draait rond 200.000 euro lottogeld dat Reinders ongemerkt kon storten. Door een minnelijke schikking te betalen, stelt ING zichzelf buiten vervolging. De Vlaamse regering komt met 3 concrete maatregelen om de energiefactuur van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. Bevoegd minister Bonte wil dat we minder afhankelijk worden van het buitenland en van fossiele brandstoffen. Dat kan door meer mensen te begeleiden bij renovatieprojecten om huizen energiezuiniger te maken. Daarnaast gaat er meer geld naar de isolatie van scholen en sociale woningen. De regering kondigde ook nog een aanpassing van de begroting aan en stelde het drinkwaterplan van minister Broens voor. Bij een steekpartij in het metrostation Ribeaucourt in Brussel is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. 2 mannen kregen een discussie waarop een van hen een mes bovenhaalde en de andere man neerstak. De dader sloeg na de feiten op de vlucht. De politie probeert hem op te sporen. Vlaamse kleuters blijven achter op het vlak van taal en wiskunde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderwijsrapport. Dat vergelijkt kleuters van 5 jaar uit 8 verschillende landen. Het rapport toont ook aan dat de kloof tussen rijke en arme kinderen in Vlaanderen nog groter is dan elders. Minister Demir start in september alvast met extra taallessen voor kleuters om hun woordenschat uit te breiden. Op andere gebieden scoren 5-jarigen wel goed, zoals in geheugentraining en het herkennen van emoties. Het blijft overwegend grijs en vooral in het oosten valt er veel regen. In het westen kan de zon er wat doorkomen, maxima rond 13 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. Vanaf donderdag zijn we opnieuw vertrokken voor enkele droge, zonnigere en warmere dagen.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Ik denk dat we allemaal wel een beetje fan waren van deze twee jongens. Dat waren Wham en I'm Your Man. En daarmee zaten we in de jaren 80 in een periode dat we toch nog wel wat jonger waren als vandaag. Dinsdagmiddag 5 mei. Een fijne middag toegewenst en leuk dat je luistert naar Land van Maas. Dit is de Achtertuin van de Waaslander. Valt er in die achtertuin nieuws te rapen, dan hoor je dat.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas. De achtertuin van de Waaslander.

Dante Thomas helemaal in de ban van Miss California. Zomaar op een dinsdagmiddag hier bij Land van Maas. Nieuws uit onze regio rond 4:30, voorgelezen door collega Guy van Hemel. Jawel, dat is een tijdje geleden. Maar ondertussen nog wat fijne muziek van Duran Duran en Leo Sayer. I love you more than I can say.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In het Lokersgehucht Heijende is de politie gisterochtend binnengevallen in een oude hoeve aan de Heijendestraat. Bij de inval ontdekten speurders een professioneel ingerichte cannabisplantage. Over de omvang van de plantage en mogelijke arrestaties is voorlopig nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog verder. Restaurant Nova in de Collegestraat in Sint-Niklaas heeft een groene Michelinster in de wacht gesleept. Die prestigieuze onderscheiding bekroont restaurants die sterk inzetten op duurzaamheid binnen de gastronomie. Chefkok Guy de Jonge reageert trots op de erkenning. Volgens hem is de ster niet alleen een mooie beloning voor het team, maar ook een extra troef voor Sint-Niklaas en het Waasland. Feest in het handbal afgelopen weekend, want de dames van DHC Waasmunster zijn kampioen in hun reeks. En dat voor het tweede jaar op rij. Vorige week was de titel al binnen nadat concurrent Tor Isegem punten liet liggen. Maar gisteren zette Waasmunster de kroon op het werk met een overwinning tegen diezelfde West-Vlaamse ploeg. Na een sterke wedstrijd met een knappe aanvallen won DHC met 32-30. Daarna volgde de huldiging en kon het kampioenenfeest echt beginnen in Waasmunster. Dankzij de titel promoveert DHC Waasmunster en speelt de ploeg volgend seizoen in de Liga. Dit was het regionieuws bij Radio Land van Waas.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Achtertuin van de Waaslander.

typische klanken uit de jaren 80 van Bobby Brown, de man die ooit getrouwd was met Whitney Houston. Dat was Don't Be Cruel. Je hebt het misschien al gehoord hier op de radio. Het spotje van de jobbeurs die nu zaterdag doorgaat in Lokeren. In het sport- en jeugdcentrum Durmehal. Van 9 tot 12:30 in samenwerking met de stad Lokeren en de VDAB. 50 lokale bedrijven hebben meer dan 400 vacatures voor je klaarstaan. Met andere woorden, als je dicht bij huis wil werken en je bent uit de regio Lokeren, zeker en vast eens langskomen op de jobbeurs.

0: Op een of andere manier zorgen we dan toch voor een streepje zon bij het huis. Despacito. Luis Fonsi en Daddy Yankee. Hier op Land van Wazing. Kijk eens aan wie we hier hebben. Het is Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

Begin jaren 80 had hij een hit te pakken, Sir Cliff Richard. And Where Do We Go From Here? Niet zo ver, richting 5 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. Maar eerst nieuw plaatwerk van Busa Magnetic.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de zaak rond voormalig minister Didier Reinders heeft ING een minderlijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro, dat zegt het Brusselse parket. De schikking volgt op een klacht van de Nationale Bank vorig jaar tegen ING België wegens mogelijke medeplichtigheid aan witwaspraktijken. Het dossier draait rond 200.000 euro lottogeld dat Reinders ongemerkt kon storten. Door een minderlijke schikking te betalen, stelt ING zichzelf buiten vervolging. De Vlaamse regering komt met 3 concrete maatregelen om de energiefactuur van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. Bevoegd minister Bonte wil dat we minder afhankelijk worden van het buitenland en van fossiele brandstoffen. Dat kan door meer mensen te begeleiden bij renovatieprojecten om huizen energiezuiniger te maken. Daarnaast gaat er meer geld naar de isolatie van scholen en sociale woningen. De regering kondigde ook nog een aanpassing van de begroting aan en stelde het drinkwaterplan van minister Broens voor. Bij een steekpartij in het metrostation Ribeaucourt in Brussel is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. 2 mannen kregen een discussie waarop een van hen een mes bovenhaalde en de andere man neerstak. De dader sloeg na de feiten op de vlucht. De politie probeert hem op te sporen. Vlaamse kleuters blijven achter op het vlak van taal en wiskunde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderwijsrapport. Dat vergelijkt kleuters van 5 jaar uit 8 verschillende landen. Het rapport toont ook aan dat de kloof tussen rijke en arme kinderen in Vlaanderen nog groter is dan elders. Minister Demir start in september alvast met extra taallessen voor kleuters om hun woordenschat uit te breiden. Op andere gebieden scoren 5-jarigen wel goed, zoals in geheugentraining en het herkennen van emoties. Het blijft overwegend grijs en vooral in het oosten valt er veel regen. In het westen kan de zon er wat doorkomen. Maxima rond 13 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. Vanaf donderdag zijn we opnieuw vertrokken voor enkele droge, zonnigere en warmere dagen.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het Lokerse

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tirom.

Wij draaien iets meer dan alleen de grootste hits uit de jaren 80. Maar ook de vergeten pareltjes. Breathe and How Can I Fall uit die 80's op deze dinsdagnamiddag. Ondertussen 5 uur geweest. Zet je werkdag erop. Geniet ervan, van onze muziek. Tot 6 uur. Dit is de Achtertuin van de Waaslander. That don't impress me much. Daar kan ik niet veel aan doen natuurlijk.

Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson en Anoushka Shankar en Orange County. Ik heb nog wat nieuws uit onze regio, want de raadkamer in Dendermonde heeft nog geen beslissing genomen in de moordzaak rond Jens de Blok. De man van 29 werd in oktober 2000 dood teruggevonden in de buurt van de markt van Sint-Niklaas aan de Houtbril. De zaak bleef jarenlang onopgelost, maar kwam recent opnieuw in beweging. Twee mannen kwamen in beeld na verklaringen in een andere moordzaak. En een van hen is intussen ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dat zal vermoedelijk niet vervolgd worden. Voor de tweede verdachte vraagt de advocaat een buitenvervolginginstelling. Volgens hem was er geen intentie om te doden. De kans dat de zaak nog voor assize komt lijkt bijzonder klein te zijn.

0: geen rode wangetjes vandaag. Don't be so shy van Imani. Zometeen Caroline Loep uit de jaren 80.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine...

0: of hammam. Estaals & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.estylesandmore.be.
1: Bij Estyles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Land van Maas, de achtertuin van de Maaslanden tot 6 uur. Zometeen Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Nieuws uit onze regio, maar ook Beverly Craven.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In het Lokersgehucht Heijende is de politie gisterochtend binnengevallen in een oude hoeve aan de Heijendestraat. Bij de inval ontdekten speurders een professioneel ingerichte cannabisplantage. Over de omvang van de plantage en mogelijke arrestaties is voorlopig nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog verder. Restaurant Nova in de Collegestraat in Sint-Niklaas heeft een groene Michelinster in de wacht gesleept. Die prestigieuze onderscheiding bekroont restaurants die sterk inzetten op duurzaamheid binnen de gastronomie. Chefkok Guy de Jonge reageert trots op de erkenning. Volgens hem is de ster niet alleen een mooie beloning voor het team, maar ook een extra troef voor Sint-Niklaas en het Waasland. Feest in het handbal afgelopen weekend, want de dames van DHC Waasmunster zijn kampioen in hun reeks. En dat voor het tweede jaar op rij. Vorige week was de titel al binnen nadat concurrent Tor Isegem punten liet liggen. Maar gisteren zette Waasmunster de kroon op het werk met een overwinning tegen diezelfde West-Vlaamse ploeg. Na een sterke wedstrijd met een knappe aanvallen won DHC met 32-30. Daarna volgde de huldiging en kon het kampioenenfeest echt beginnen in Waasmunster. Dankzij de titel promoveert DHC Waasmunster en speelt de ploeg volgend seizoen in de Liga. Dit was het regionieuws bij Radio Land van Waas.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

De Queen of Disco, Donna Summer, had in de jaren 80 nog een hit te pakken. Met I Wanna Have Dinner with Gershwin, als je aan tafel zit. Smakelijk eten, zometeen een blik op de weerkaart. Maar eerst Mika.

Ik moet eerlijk zijn dat ik het mooie weertje van vorige week een klein beetje mis. En ook morgen valt de regen in het westen droog, maar af en toe wat zon, 13 graden. Vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en wordt het ook warmer. En daar kunnen we alleen maar gelukkig mee zijn. Misschien ook wel gelukkig met dit hier uit de jaren 80. Kissing the Pinks en dit. En wat?

0: In Lokeren is er Schurken en Schoften, het toonmoment van de afdeling Woord- en Drama-studio van de Kunstacademie Terbeuken in Lokeren. Op woensdag 6 en op vrijdag 8 mei. De hele week werken leerlingen van de Kunstacademie er rond schurken, schoften en krapuleuze types. Inspiratie halen ze uiteraard uit het Reinaert-verhaal, maar ook uit andere bronnen. Het vindt allemaal plaats in de Torenzaal, Torenstraat 1 in Lokeren, vanaf 6 uur. Toegang is gratis. Inschrijven via lokeren.be/schurken en schoften. Zondag 24 mei is het open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren, in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Land van Waals.
2: The music sounds great.

schuiven zo meteen aan tafel samen met Johan en After Dinner. Tussen 6 en 7 en we spreken elkaar natuurlijk ook morgenmiddag weer om 4 uur voor de achtertuin van de Waaslander. Hier is Ian Dury en The Blockheads. There is reasons to be cheerful.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden, dat meldt zijn echtgenote. Otte was gisteren door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar zijn toestand was meteen kritiek. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Otte presenteerde onder andere de tv-programma's De Blok, Bingo en Telequinto en de komische radioshow Commissaris O. Hij was 55. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten staat steeds meer onder druk. Iran heeft vanmiddag opnieuw Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met drones en raketten. Het regime lijkt zo de VS uit te dagen. Kort voordien had defensieminister Hegseth Iran nog gewaarschuwd het aanvalsniveau niet verder op te drijven. In Oudergem bij Brussel is een levenloos lichaam opgevist uit een afwateringskanaal. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en of er een misdrijf gemoeid is met het overlijden. Het parket is een onderzoek gestart, maar geeft voorlopig geen verdere informatie. Op het cruiseschip Hondius is de evacuatie aan de gang van 3 zieke passagiers. Een van hen is er erg aan toe. Bedoeling is hen snel over te brengen naar Nederland, het thuisland van het schip. De Hondius wil doorvaren naar Gran Canaria, maar Spanje gaf nog geen groen licht. In totaal zouden nu 7 passagiers besmet zijn met het hantavirus. 3 van hen zijn overleden. 1 andere opvarende ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In rit 3 van de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky net naast de zege gegrepen. De Franse Cédrine Kerbaol bleef nipt een spurtend peloton voor. Kopecky sprintte naar plaats 2. In de stand komt ze zo weer enkele seconden dichter op de rode trui. Die is nog altijd voor de Duitse Koch. Morgen staat een heuvelrit op het programma. Ook vanavond nog kans op een regen- of onweersbui, vooral in het zuiden en oosten. Morgen een iets drogere dag bij maximaal 14 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

Michiel Tiron voor weer een achtertuin van de Waaslander. De wereld zou er wel beter kunnen uitzien zonder oorlog, zonder vervuiling en voornamelijk als mensen wat vriendelijker waren tegen elkaar. Een paar van die ingrediënten van Michael Jackson met Heal the World. There's

0: Ook al was zijn eigen leven soms een echte chaos, toch was hij helemaal begaan met het klimaat, met de mensheid. Mooi, hè? Van die Michael Jackson in 92. Welkom in After Dinner. Hier komen van alle lekkernijen aan. Muzikaal verpakt wel, hè. Clouseau komt eraan en ook nog Peter Schilling met Major Tom.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner. Oh.

0: dat was nogal een schot in de roos op zijn hoogtepunt. Koen Wouters en zijn Clouseau met Anne en vooral Annes die op dit moment luisteren. De Wall Hit Wonder hebben we gekozen voor Peter Schilling. In 83 had hij die Major Tom völlig losgelöst.
1: Radio Land van Waas.
2: After Dinner, One Hit Wonder.

0: Duitse synthesizer pop van die One Hit Wonder Peter Schilling. Zijn personage Major Tom was dat van David Bowie natuurlijk, hè. Zijn wereldberoemd nummer Space Oddity. Maar Schilling gaf er toch zijn eigen draai aan, hè. Zeker met die tekst völlig losgeleusd toen het nummer eerst helemaal in het Duits werd uitgebracht in 1993. Dit staat jullie nog te wachten na de onderbreking. Als het echt moeilijk gaat, gaat het echt heel moeilijk. When the going gets tough, the tough gets going.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
4: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: After Dinner met Johan Waterschoot.
6: And the going gets tough.

beetje zoals de wet van Murphy. Als het tegengaat, ja, dan gaat het echt goed tegen. When the going gets tough, the tough gets going voor Billy Ocean. Ja, een hitmachine, zeker in de jaren 80. Had hij ook die European en die Carrie Huben Queen. Dat kan ik me nog een beetje herinneren. We blijven in datzelfde jaar, in het midden van de jaren 80, met Mike en de Mechanics. Is het niet zalig genieten, nu jullie hier ook mee aan tafel zijn komen zitten? Ja, een amuseke hebben we al gehad, een voorgerecht hebben we al gehad. De hoofdschotel komt er dadelijk aan. Silent Running en nog even wegdromen in die tijd van toen. Exhale staat ook al klaar met Kiss You All Over.

0: je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Exile, en ze waren al in de jaren 60 opgericht. Speelden eerst wat country muziek, maar eind jaren 70 begonnen ze toch de poptour op. Toen ze Nicky Chain en Mike Chapman hadden ontdekt, ja, de twee getalenteerde liedjeschrijvers die dit liedje schreven. Kiss You All Over, een heet in 78. Zo dadelijk, duo van artiest. Ik heb gekozen voor onze Nederlandse artiest Marco Borsato. Waarom nou jij en zij?
1: Land van Waas. The music sounds great.
2: Duo van artiest.
3: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is het?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: eerst wat in ongenade gevallen. Weinig op de radio nog gespeeld. Maar allemaal wel opnieuw in een stroomversnelling geraakt. Eén, dankzij het proces. En twee, dankzij zijn goede vriend, hè, Sergio Herman. Die hem meenam naar Italië, waar ze vroeger ook nog kwamen. En ja, zijn eerste interview en zijn eerste optreden op tv was op de Vlaamse tv, VTM. We hebben het toch weer al gedaan. Hè. Zij en daarvoor Waarom nou jij uit 1995 van Marco Borsato. De volgende drie die gaan de muzikale mixer in.
1: I'm stepping out tonight.
0: Becky Bell met Stepping Out Tonight.

0: Answer. En dat op een dinsdagavond. Wie weet.
1: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: lekkere disco en funk. Jerry Knight and She's Got to Be a Dancer. Zegt de naam Jerry Knight jou niet, maar wel de funkband Radio. Want daar trad hij op samen met Ray Parker Jr. En hadden verschillende hits, ook laat jaren 70. Ik ga het jullie wensen, mijn lieve vrienden. Zo dadelijk drinken we nog een poescafeke hier aan tafel. Maak je nog een fijne dinsdag van. Ik ben er morgen terug na Michiel voor een nieuwe After Dinner. Sarah komt er nog aan. True love is tough. Alleen voor sterke madams.
1: Dit is Land van Maas. The music sounds great.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden, dat meldt zijn echtgenote. Otte was gisteren door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar zijn toestand was meteen kritiek. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Otte presenteerde onder andere de tv-programma's De Blok, Bingo en Telequinto en de komische radioshow Commissaris O. Hij was 55. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten staat steeds meer onder druk. Iran heeft vanmiddag opnieuw Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met drones en raketten. Het regime lijkt zo de VS uit te dagen. Kort voordien had defensieminister Hegseth Iran nog gewaarschuwd het aanvalsniveau niet verder op te drijven. In Oudergem bij Brussel is een levenloos lichaam opgevist uit een afwateringskanaal. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en of er een misdrijf gemoeid is met het overlijden. Het parket is een onderzoek gestart, maar geeft voorlopig geen verdere informatie. Op het cruiseschip Hondius is de evacuatie aan de gang van 3 zieke passagiers. Een van hen is er erg aan toe. Bedoeling is hen snel over te brengen naar Nederland, het thuisland van het schip. De Hondius wil doorvaren naar Gran Canaria, maar Spanje gaf nog geen groen licht. In totaal zouden nu 7 passagiers besmet zijn met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. 1 andere opvarende ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In rit 3 van de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky net naast de zege gegrepen. De Franse Cédrine Kerbaol bleef nipt een spurtend peloton voor. Kopecky sprintte naar plaats 2. In de stand komt ze zo weer enkele seconden dichter op de rode trui. Die is nog altijd voor de Duitse Koch. Morgen staat een heuvelrit op het programma. Ook vanavond nog kans op een regen- of onweersbui, vooral in het zuiden en oosten. Morgen een iets drogere dag bij maximaal 14 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond. 3.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het Lokerse Sport.

In Lokeren is er Schurken en Schoften, het toonmoment van de afdeling Woord- en Drama-studio van de Kunstacademie Terbeuken in Lokeren. Op woensdag 6 en op vrijdag 8 mei. De hele week werken leerlingen van de Kunstacademie er rond schurken, schoften en krapuleuze types. Inspiratie halen ze uiteraard uit het Reinaardverhaal, maar ook uit andere bronnen. Het vindt allemaal plaats in de Torenzaal, Torenstraat 1 in Lokeren, vanaf 6 uur. Toegang is gratis. Inschrijven via lokeren.be/schurken en schoften. Zondag 24 mei is de open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren, in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden, dat meldt zijn echtgenote. Otte was gisteren door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar zijn toestand was meteen kritiek. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Otte presenteerde onder andere de tv-programma's De Blok, Bingo en Telequinto en de komische radioshow Commissaris O. Hij was 55. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten staat steeds meer onder druk. Iran heeft vanmiddag opnieuw Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met drones en raketten. Het regime lijkt zo de VS uit te dagen. Kort voordien had defensieminister Hegseth Iran nog gewaarschuwd het aanvalsniveau niet verder op te drijven. In Oudergem bij Brussel is een levenloos lichaam opgevist uit een afwateringskanaal. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en of er een misdrijf gemoeid is met het overlijden. Het parket is een onderzoek gestart, maar geeft voorlopig geen verdere informatie. Op het cruiseschip Hondius is de evacuatie aan de gang van 3 zieke passagiers. Een van hen is er erg aan toe. Bedoeling is hen snel over te brengen naar Nederland, het thuisland van het schip. De Hondius wil doorvaren naar Gran Canaria, maar Spanje gaf nog geen groen licht. In totaal zouden nu 7 passagiers besmet zijn met het hantavirus. 3 van hen zijn overleden. 1 andere opvarende ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In rit 3 van de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky net naast de zege gegrepen. De Franse Cédrine Kerbaol bleef nipt een spurtend peloton voor. Kopecky sprintte naar plaats 2. In de stand komt ze zo weer enkele seconden dichter op de rode trui. Die is nog altijd voor de Duitse Koch. Morgen staat een heuvelrit op het programma. Ook vanavond nog kans op een regen- of onweersbui, vooral in het zuiden en oosten. Morgen een iets drogere dag bij maximaal 14 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komen veel bedroefde reacties op het overlijden van mediafiguur Hans Otte. Veel collega's noemen hem een creatieve duizendpoot die met zijn soms eigenzinnige tv- en radiowerk zijn tijd ver vooruit was. Hans Otte overleed in het ziekenhuis nadat hij daags voordien door zijn buurman bewusteloos was gevonden in zijn woning. De omstandigheden van zijn dood zijn nog onopgehelderd. Hans Otte laat een vrouw en 3 kinderen achter, 2 uit een vorig huwelijk. Hij is 55 geworden. Bij een bedrijf op een industrieterrein in Genk in Limburg zijn dinsdagnamiddag 9 mensen bevangen geraakt door chloorgassen. Die waren om een onduidelijke reden vrijgekomen tijdens het productieproces. Alle 33 werknemers zijn geëvacueerd. 1 van hen moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Voor de omgeving was er geen gevaar. Afvalverwerker Indaver in Stabroek mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. De departementen Omgeving en Zorg hebben dat samen beslist na analyse van recent bodemonderzoek. Uit die resultaten blijkt dat de omgeving rond de installatie al zwaar met PFAS belast is. Het gaat om een voorzorgsmaatregel die blijft gelden tot Indaver voldoende duidelijkheid kan geven over de PFAS-uitstoot. De verwerker moet daarom een uitgebreid meet- en analyseplan opstellen. En op de dag van de volgende nationale vakbondsbetoging, volgende dinsdag 12 mei, zal op de luchthaven van Charleroi geen enkel vliegtuig opstijgen of landen. Dat heeft de luchthavenuitbater zelf bekendgemaakt. Die verwacht opnieuw een zeer grote stakingsbereidheid bij zijn personeel en kan bijgevolg de veiligheid niet garanderen. Brussels Airport maakte eerder al bekend dat in Zaventem minder dan de helft van de geplande vertrekken zal plaatsvinden. Het vliegverkeer wordt dinsdag al voor de 9e keer sinds begin 2025 verstoord door een vakbondsactie. En de weersvooruitzichten blijven wisselvallig. De nacht is miserig met geregeld een bui. Daarna een iets drogere woensdag bij temperaturen tot 18 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komen veel bedroefde reacties op het overlijden van mediafiguur Hans Otte. Veel collega's noemen hem een creatieve duizendpoot die met zijn soms eigenzinnige tv- en radiowerk zijn tijd ver vooruit was. Hans Otte overleed in het ziekenhuis nadat hij daags voordien door zijn buurman bewusteloos was gevonden in zijn woning. De omstandigheden van zijn dood zijn nog onopgehelderd. Hans Otte laat een vrouw en 3 kinderen achter, 2 uit een vorig huwelijk. Hij is 55 geworden. Bij een bedrijf op een industrieterrein in Genk in Limburg zijn dinsdagnamiddag 9 mensen bevangen geraakt door chloorgassen. Die waren om een onduidelijke reden vrijgekomen tijdens het productieproces. Alle 33 werknemers zijn geëvacueerd. 1 van hen moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Voor de omgeving was er geen gevaar. Afvalverwerker Inda Ver in Stabroek mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. De departementen Omgeving en Zorg hebben dat samen beslist na analyse van recent bodemonderzoek. Uit die resultaten blijkt dat de omgeving rond de installatie al zwaar met PFAS belast is. Het gaat om een voorzorgsmaatregel die blijft gelden tot Inda Ver voldoende duidelijkheid kan geven over de PFAS-uitstoot. De verwerker moet daarom een uitgebreid meet- en analyseplan opstellen. En op de dag van de volgende nationale vakbondsbetoging, volgende dinsdag 12 mei, zal op de luchthaven van Charleroi geen enkel vliegtuig opstijgen of landen. Dat heeft de luchthavenuitbater zelf bekendgemaakt. Die verwacht opnieuw een zeer grote stakingsbereidheid bij zijn personeel en kan bijgevolg de veiligheid niet garanderen. Brussels Airport maakte eerder al bekend dat in Zaventem minder dan de helft van de geplande vertrekken zal plaatsvinden. Het vliegverkeer wordt dinsdag al voor de 9e keer sinds begin 2025 verstoord door een vakbondsactie. En de weersvooruitzichten blijven wisselvallig. De nacht is miserig met geregeld een bui. Daarna een iets drogere woensdag bij temperaturen tot 18 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.